0: plassen in Overijssel en Limburg twee mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

eigenlijk een zondagliedje, maar toch vandaag op deze dag in 1968 op 25 mei was het de nummer 1 notering in de Nederlandse top 40. En ook in Europa, andere hitlijsten stonden het liedje boven in de regio, hè. Ja, 4 weken lang. Lazy Sunday van de Small Faces. Ja, goedemorgen, het is maandag geworden. Ja, de maandagochtend. Ja, vandaag 25 mei. Ja, er waren extra veel waterpunten afgelopen weekend. Er was een gratis zonnebrand overal. Een smeerstraat zelfs. En zelfs een schuimparty. Ja, overal waren maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen bevangen raakten door de warmte. Temperaturen waren afgelopen Pinksterweekend opgelopen tot boven de 25 graden. Ja, je hoorde het net ook al. Het wordt vandaag ook weer warm, hè, rond de 29 in het zuiden. En 25 graden in het binnenland. Vooral bij sportwedstrijden en festivals. Daar waren maatregelen genomen. Zo is onder andere ook de marathon afgelopen zondag, die gelopen zou worden in Maastricht, die was afgelast. Ja, de halve marathon die ging wel door, maar begon extra vroeg. Ja, dan is het ook nog extra cool natuurlijk. Zo waren er ook nog wat andere evenementen. Zo heeft de organisatie in Maastricht ook extra water uitgegeven. En waren er meer punten waar sporters een natte spons kregen. Ja, het is natuurlijk altijd oppassen geblazen. Hè? Ook vooral de Europa-runnen. Ja, in Enschede, daar was ook extra water. Rotterdam, ja, daar werd ook geld ingezameld voor kanker. Dus veel mensen die gingen rennen en lopen daarvoor. Maar ja, als de temperatuur lekker hoog is, dan wordt het extra gevaarlijk natuurlijk. Ja, er waren ook weer adviezen. Hè. Je moest een petje dragen bijvoorbeeld. Hè. Nou, dat scheelt, die draag ik altijd. Hè. Man met het petje. Ja, en verder ook nog insmeren. Hè. Dat is ook altijd belangrijk. Ook vandaag, hè, want het wordt warm. En dat betekent dat je maar nooit weet of je verbrandt of niet. Hè. En voor je het weet ben je al verbrand. Hè. Dus ja, het is even oppassen geblazen. Goed, het is maandag. Nou, even rustig beginnen. Ja, rustig beginnen. In elk geval eventjes, ja, niet te veel ellende. Want we moeten nog eventjes rustig wakker worden, denk ik. Of niet?

0: Michael Jackson weer terug op de kaart. Ja, hij was er natuurlijk altijd al op de kaart. Maar tegenwoordig worden er weer steeds meer liedjes gedraaid van Michael Jackson. Hè? Ja, online in verband met die film Michael die uit is, die biopic. Hè? Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het weer vandaag op deze tweede Pinksterdag. De zon is er. In het midden en zuiden wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. Lekker. Ja, in Limburg kan het zelfs 30 graden worden. Hè? Misschien iets erboven. Te maken met een zwakke tot matige noordenwind. Het is in de noordelijke provincies iets minder warm. Ook dinsdag gaat de zon weer overuren draaien. Morgen dus ook weer warm. Het is dan ook weer onbewolkt. De temperatuur doet een schepje bovenop. Het wordt zelfs 28 graden. En aan de noordkust tot 31 graden in Limburg. En daarna hebben we ook weer een klein zwak noordenwindje. Ja, hoe het weer na dinsdag is, dat is nog moeilijk te voorspellen. Want ja, het weer is zo veranderlijk als wat. Maar het wordt in ieder geval vandaag lekker warm. En
1: back to the 80s. Back.

0: vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.
1: Dit is de Dagtopper. Where do we go?

Sky Holland is de dagtopper van vandaag. Je hoort de Automatic. Je altijd op zoek naar nieuwe muziek, hè, zoals je weet. Hè. En dan doen we dit natuurlijk altijd. Er zit de dagtopper altijd bij, elke dag. En vandaag dan gewoon weer een nieuwe dagtopper. Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, twee personen zijn afgelopen zondag overleden na incidenten in recreatieplassen. Ja, mensen zoeken natuurlijk de kou op. Die gaan het water op. Ja, in het Limburgse Wel kwam een Duitser in het Leukere Meer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek, omdat hij uit het water was gehaald. En hij was ook nog gereanimeerd, maar hij mocht helaas het allemaal niet overleven. Ja, de Duitse man in Wel die zwom met een vriend vanaf het strand aan het Leuke Meer, zo schrijft de Limburger. De vriend zag de man onder water gaan en hij kwam toen niet meer boven, waarschuwde een vriend en andere kennissen. En rond 3:10 de hulpdiensten. Ja, de hulpdiensten die hebben duikers ingezet, jetskis, nou ja, alles erop en eraan, drones. Een grote zoekactie en aan het einde van de middag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van het strand. Ja, de politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Ook in het recreatiepark het Hulsbeek in de Oldenzaal ging het mis. De melding van een mogelijke drenkeling kwam rond 6:00 binnen. Bezoekers moesten het water verlaten omdat hulpverleners konden zoeken. Zo schrijft onder andere RTV Oost. Ook een traumahelikopter moest worden ingezet. Ja, volgens de loco-burgemeester van Oldenzaal, Rutger Bouwman, heeft het incident op de warme en drukbezochte dag afgelopen weekend veel indruk gemaakt op de aanwezige personen. Ja, dat snap ik natuurlijk. Ja, helemaal. Jongens. Ja, als je het water opzoekt, dus doe het dan veilig. Ja, pak een zwembad of zo. Dan kan er minder of bijna niks gebeuren. Ik kan altijd natuurlijk wel gebeuren. Maar goed, het is minder gevaarlijk. Ja, rivieren is altijd een risicootje. Want rivieren die stromen en voor je het weet zit je in een onderstroom en ben je verdwenen. Dus pas in elk geval op wat je doet om toch een beetje verkoeling op te zoeken. Je kunt natuurlijk ook gewoon buiten in de tuin een waterbadje neerleggen. En daar is je voetjes in doen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ja, en in Nieuw-Zeeland, even uit de buurt, is een internationale surfwedstrijd platgelegd. Er was een cameraman in het water gebeten door een dier. Ja, de organisatoren denken dat het om een zeeleeuw ging. Ja, de halve finale van de World Surf League was aan de gang voor de kust van de plaats Waglen toen het misging. Ja, volgens de organisatie hebben ook de Braziliaanse deelnemers tijdens een wedstrijd het water zien opspatten toen de cameraman werd gebeten. Ja, ik zit eerder te denken aan een haai of zo. Maar goed, ze denken dus een zeeleeuw. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, op deze dag in 1907 in Finland komt het eerste parlement ter wereld bijeen. Daar zitten zowel mannen en vrouwen in. En de Belg Paul Diemen die wint de eerste editie van de wielerwedstrijd, de Ronde van Vlaanderen. Dat gebeurde in 1913 op deze dag. Ja, de koers werd verreden over een afstand van 324 kilometer. Met een aankomst en een start in Gent. En van de 37 personen die vertrokken, waren er maar 16 die ook aankwamen. De man won de sprint van de kopgroep van 5 renners. En het waren allemaal Belgen. Ja, en als laatste, Amelia Earhart is de eerste vrouwelijke passagier die over de Atlantische Oceaan heeft gevlogen. Ja, en dat gebeurde deze voor het eerst in 1928. Ja. En het is vandaag de Afrika-dag, de dag van Afrika. De oprichting van de Organisatie voor de Afrikaanse Eenheid. Door het feest gevierd in onder andere Gambia, Mali, Mauritanië, Namibië, Zambia en Zimbabwe. Dus het is feest in Afrika vandaag. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zomer, jongens. Hoge temperaturen. Dit is voor de wekker wakker.

Nou, als je dan lekker koud wil instellen, waarom niet, hè? André Pronk, een lekker bubbelen in een jacuzzi. Ja, ik zie daar een poesie. Zo zei hij ook nog een keertje, hè? Ja. Voor de wekker wakker, goedemorgen. Het is 25 mei. Kijk even naar het nieuws van vandaag. Ja, Kimi Antonelli heeft de Formule 1 Grand Prix van Canada gewonnen. Max Verstappen is op de derde plaats geëindigd en pakt daarmee zijn eerste podiumplek van het seizoen. Ja, Lewis Hamilton, ja, toch een van de beste rijders, jongens. Die is uiteindelijk tweede geworden in Canada. Ja, en het gaat niet goed met de ebola-besmettingen. Misschien heb je het nieuws een beetje gevolgd. Het vermoedelijke aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is alweer opgelopen tot 900. Dat heeft de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Inmiddels zijn 101 ebola-besmettingen vastgesteld in de DRC. Ja, waar het virus uiteindelijk is uitgebroken. Ja, lichamen van de overleden ebola-patiënten zijn zeer besmettelijk. En om die reden mogen begrafenissen in de Congolese provincie, het epicentrum van de uitbraak, alleen door gespecialiseerde teams worden uitgevoerd. Dus ja, dat mag daar dus alleen maar door de betreffende bedrijven die daar echt een vergunning voor hebben. Ja, en het is zeer zorgwekkend. Volgens de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie belemmeren geweld en onveiligheid de bestrijding van ebola. Ja, en verder nog meer nieuws. De politie in Delft heeft een man opgepakt die afgelopen zondagavond op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was rond 9 uur gespot door omstanders. Via een regenpijp was hij omhoog gegaan. En toen is ook het alarmnummer gebeld. Volgens de plaatselijke omroep was de man dronken en gooide hij ook voorwerpen van het dak af. De politie heeft daarom ook de omgeving van de kerk afgezet in Delft. En ook kwam er een politiehelikopter om de man vanuit de lucht in de gaten te houden. Ja, zo was er een onderhandelaar, er waren agenten. En uiteindelijk kon er vanuit de kerk contact met de man gemaakt worden en hem overtuigen naar beneden te komen. Hij werd uiteindelijk door medewerkers van het ziekenhuis nagekeken en daarna geboeid overgebracht naar het politiebureau. Want hij moest verhoord worden, zo vertelt Omroep West. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is de hoogste tijd voor de flitsschijf.

Stevie Wonder en Blowing in the Wind. Ja, ik dacht net in het grote Van Vliethuis beneden in de grote huiskamer. Want ja, meestal zijn mensen nog niet wakker. En vanmorgen, ja, in één keer waren er wel mensen wakker hier in het Van Vliethuis. Ik dacht van, wat zijn ze toch zagrijnig? Maar ik zit even te kijken. Het is vandaag de zagrijndag. Ja, dat is wel een beetje toevallig dat het vandaag is in elk geval. Maar goed, vandaag mag je dus officieel zagrijnig zijn. Kijk, nou, dat scheelt alweer eventjes, hè. Dus hoef je niet meer te verontschuldigen. Ja, nog even wachten en dan begint het WK, hè. Het WK 2026. En ik zei het al, er komen veel liedjes uit van, waarbij het voetbal een beetje gepromoot wordt. Ja, veel liedjes uit Duitsland, Duitse liedjes om het Duitse elftal hard onder de riem te steken. Het Belgische elftal natuurlijk. En het Nederlandse elftal uiteraard ook.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Langstraat FM Nieuws. Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het 3e geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

Al die grote hits van Boudewijn de Grote, Crazy Old Wout, gewoon lekker nog een keer op plaat gezet. Ja, in samenwerking met Boudewijn de Grote. Hè. Dus je niet denkt van, goh, die heeft weer een covertje gemaakt. Nee, Boudewijn de Grote, die vond het leuk. Die zei van, dat gaan we doen. En dat heeft hij dus gedaan, hè, uiteindelijk. Hè. Ja, goed, want er zat ook een liedje in over fietsen. Nou ja, je weet het, hè. Vandaag was ook in het nieuws. Hè. De bekende fiets Elfstedentocht is bezig. Voor meer informatie kun je natuurlijk op de officiële website kijken van de Friese Elfsteden Vrijwieltocht. Ja, het is een fietsvakantie eigenlijk. Hè. De meesten kiezen ervoor om de afstand op te delen in meerdere dagen. Meestal kun je de Elfstedentocht doen van 4 tot 7 dagen. Zo zijn er ook wat aanbieders die reizen aanbieden met ook hotels, bagagevervoer, ja, van alles wat. Ja, en het is een hele route langs de bekende Elfsteden van de schaatsen Elfstedentocht. Ja, en volgens mij is dat toch een beetje de toekomst. Ik denk dat er toch in de toekomst minder of bijna geen ijs meer zal zijn door de opwarming van de aarde. En dan kunnen ze volgens mij beter gewoon een fiets Elfstedentocht gaan organiseren elke keer, hè? Ja, in Friesland. Ja, dat wordt dus nu al gedaan, maar dan zeg maar als alternatief ook voor die schaatsen Elfsteden. Hè? Ja, wie weet. Hebben we toch een kleine ronde van Vlaanderen misschien wel in Nederland, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Maandag 25 mei. Het is maandag, hè?

0: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.
1: De maandag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Zodra het warmer wordt, dan merk je het. Dan komen er andere liedjes in de playlist. Klein beetje de zomerse liedjes, hè? Ja, Brooklyn Bounce hoorde je in elk geval voorbij komen met Contact. Ja, voor de wekker wakker. Het is vandaag maandag, de eerste werkdag inmiddels alweer.
1: Een dagelijkse ochtendshow.
0: Ja.
1: Wie wil dat nou niet?
0: Nou.
1: Zeg, Erik, wat is het nieuws voor vandaag?
0: Nou, het is misschien wel handig om even te kijken naar het nieuws. Het aantal ZZP'ers in de zorg, de bouw en de andere sectoren blijft groot. Het totaal aantal zelfstandigen is zelfs toegenomen in de eerste drie maanden van het jaar. Ondanks de strengere controles van de Belastingdienst. En een voorbijganger die werd geraakt tijdens een schietpartij bij het Witte Huis ligt een dag later nog steeds in het ziekenhuis. De man raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. De toestand van de man is stabiel. En de zorgverzekeraar Zilveren Kruis die oefent sinds dit jaar financiële druk uit op de huisartsen. Ja, het is daar momenteel ook ellende. Het gaat om apps die patiënten adviseren wanneer ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Ja, vaak twijfelen de huisartsen of de apps medisch verantwoord zijn. Maar als de huisartsen weigeren de apps te gebruiken, dan worden ze financieel gestraft. Zo blijkt, hè? Ja. Goed, vandaag 1961. De Amerikaanse president Kennedy die zegt dat het nog voor 1970 de eerste mens naar de maan zal sturen. Hij krijgt gelijk. Op 21 juli 1969 is het zover. De eerste mens was Neil Armstrong. Ja. Nou, de bekende deuntjes, de bekende tunes, die kennen we uiteraard. Hè? Ja. En atleet Jesse Owens die breekt 5 wereldrecords op één dag. Dat gebeurde op 25 mei 1935. Lang geleden hoor. Ja. Ja, we zijn trouwens op zoek naar hulp van jou. Als je weet, tijdens het WK bijvoorbeeld, van welke liedjes we moeten draaien. Dan mag je dat doorgeven. Dan stuur je dan naar voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Zet je even bij het onderwerp WK muziek. En dan gaan we jouw liedjes wat betreft het WK in de playlist zetten. Hè? Dus ja, dat gaat leuk worden, jongens. Dus zeker weten. Voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Onderwerp WK 2026. Want ook tijdens het WK is deze ochtendshow weer uiteraard. En dan gaan we natuurlijk ook nog extra veel WK-liedjes draaien. Hè? En deze bijvoorbeeld. Harry Vermeegen en Stef Eckel. En wij zijn Oranje.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen twee mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl.
2: Dit is de dagtopper. Where do we go?

Sky Holland hoorde je Automatic. Het is de dagtopper van vandaag. Ja, ik luister altijd op zaterdagavond naar Peter. Ja, met zijn parade, met zijn muziek die dan ten gehore wordt gebracht. En dan doe ik altijd weer nieuwe inspiratie op. Dan hoor ik soms liedjes en denk van, oh ja, verrek, die kunnen we ook een keertje doen. Zo hoorde ik afgelopen zaterdag deze. En ik denk, die ga ik ook doen. Hier is Tony Esposito en Papa Chico.

Lekker is dat, hè? Rob de Nijs hoorde je met natuurlijk daarvoor Suzy Quatro in de 80's remix bij Voor de Wekker Wakker. Want ja, de voice-over die maakt dan van die mixjes, hè? Twee liedjes. En die zoekt hij dan uit en die zet hij dan voor mij in het schemaatje. Hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is de hoogste tijd, want we gaan eens eventjes kijken naar het nieuws vandaag. Ja, je kunt in de toekomst waarschijnlijk bij de politie navragen of je partner een geweldsverleden heeft. Ja, minister David van Wiel heeft dit bekendgemaakt. Er is zelfs al een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Ja, D66, CDA en VVD hadden al afgesproken dat er een Nederlandse versie moest komen van Claire's Law, want zo heet die in het Verenigd Koninkrijk. Dus dan kun je dus, stel je gaat het huwelijk treden met Marietje. Dan denk je van eens even kijken of Marietje af en toe geslagen heeft. En dan zeg je tegen de politie, ik wil even weten, ik ga trouwen met Marietje, heeft ze wel eens geslagen. Ja, Marietje die heeft af en toe wel eens iemand in elkaar gemapt. Nou, dan ga je naar Marietje, zeg je Marietje, ik ga niet meer trouwen, het is klaar. Ik heb eventjes jouw verleden opgevraagd en ik hoef geen agressieve vrouw. Bijvoorbeeld, hè. Het is maar even een voorbeeldje. Dat kan dus straks allemaal, hè. Ja. En in Frankrijk zijn dit weekend twee personen verdronken door gevaarlijke stromingen. In totaal kwamen volgens de autoriteiten 31 personen al in de problemen door de gevaarlijke stromingen. En een Duitse vrouw van 54 onder andere. En een man van 60, ze hebben de autoriteiten vermeld. De echtgenote van het laatste slachtoffer kon nog wel worden gered. Ja, de zwemmers die kwamen volgens de plaatselijke media in de problemen door zwinkuilen, getijdenpoelen. Ja, dat weet je misschien wel. Als ze dan leeglopen, dan kunnen ze zwemmers verrassen met onverwacht sterke stromingen. En ik heb het vorig jaar ook al een keer verteld rond de zomer. Hè. Als je daar ooit in komt, dan moet je je gewoon mee laten sleuren. Dus niet jezelf verzetten, maar gewoon mee sleuren met je hoofd boven water als het even kan. En dan uiteindelijk dan kom je uit die zwinkuil. En dan kun je gewoon via de zijkant terugzwemmen. Ja, op een veilige manier. Dat is een beetje de manier zoals het dan officieel zou moeten. Hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Op deze dag in 1965 in Amsterdam wordt een pamflet verspreid waarin de Provo zich presenteert. Provo zegt een rebellerende linkse beweging te zijn. En John Lennon heeft een nieuwe auto in 1967 gekocht bij een garage. Het is in een speciale kleur, psychedelische kleuren. Het is een Rolls-Royce. En de eerste bemanning van het ruimtestation Skylab 2 wordt gelanceerd. Dat zijn de feiten van vandaag in het leven. En gisteren, toen was het de Bob Dylan-dag in Tilburg. En dat allemaal in het kader, omdat Bob Dylan natuurlijk gisteren 85 jaar is geworden. Ja, dat is niet mis. Dat is niet mis.

0: Klaas-Erik al into radio.
1: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
0: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
2: In

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands-Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom. Schakel maar in.
3: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

er zijn hier in het Van Vliethuis al poeletjes en zo. Er hangen al blaadjes op de koelkast en zo. Van wat gaat het worden? Wat gaat het Nederland zelf al doen tijdens het WK 2026? Ja, een grote vraag natuurlijk, hè. Ja, in elk geval, ik hoop een hoop scoren. En natuurlijk kampioen worden, hè? Wereldkampioen. Want dat wordt dit jaar georganiseerd in Amerika, hè. Ja, en ik heb een beetje naar de tijden gekeken. Het valt over het algemeen mee. Dus we hebben op de normale tijden toch de wedstrijd. En een paar zitten wel s'nachts. Maar goed, als je een echte liefhebber bent, dan kom je daar je bed wel vooruit, hè. Ja. Ja, er is trouwens een scheur ontstaan in een oververhitte chemische tank in Californië. En het is goed nieuws, zo zegt de brandweer. De druk op de tank zou kunnen verminderen daardoor. Waardoor de kans afneemt op een explosie. Er is wel een evacuatie geweest. Er zijn 50.000 omwonenden in Californië geëvacueerd. En Max Verstappen was blij na zijn eerste podiumplaats voor het Formule 1 seizoen. De Nederlander genoot afgelopen zondag van zijn gevechten in Montreal. En had niet verwacht dat hij derde zou worden. Ja, de tijd van nummer 1 en zo aan lopende band. Dat is eventjes gebeurd. Ja, Verstappen haalde voor dit weekend zijn beste prestatie in Miami. Begin deze maand werd hij vijfde in zowel de sprintrace als de hoofdrace. Ja, en een groep boze jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar patiënten met ebola worden verpleegd. Het is het derde geweldsincident al tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Ja, de groep die had eisen. Ze eisten dat de hulpverleners lichamen van twee overleden familieleden zouden worden overgedragen. Ja, bij het ziekenhuis in de stad Mokablu. Ja, zo zeg ik dat. Zou ook zijn geschoten. Onder andere door wie is niet bekendgemaakt. Het medische personeel die heeft zich ook genoodzaakt gezien om de patiënten in veiligheid te brengen. Ja, vandaag wederom een zonovergoten zomerdag. Het is onbewolkt. Temperaturen tussen de 27 en 29 graden. Ja, het is hier ook erg warm in de studio. We hebben hier geen airco nog. Nee, komt er wel, denk ik, in de toekomst. Maar goed. In het midden en het zuiden van het land is het warmst. In Limburg, daar wordt het zelfs tropisch, rond de 31 graden. Ja, we hebben te maken met een zwakke tot matige noordenwind. Ook morgen, dan is er veel zon. De temperatuur die doet er dan zelfs nog een schepje bovenop. Dan wordt het zelfs 31 tot 33 graden in Limburg. En 28 graden aan de noordkust. Ja, ook hebben we dan weer een zwakke wind uit noordelijke richtingen. Dus dat is op zich wel lekker. Een klein windje erbij. Hè? Ja. Goed, dit is Queen en David Bowie aan de Pressure. Bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Goedemorgen.

luister ik twee jaren 90 liedjes met als afsluiting Beth Hering. Alles mag en niet. Juli. Ja, we moeten nog juli worden. Het is nou al lekker warm, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Maandag 25 mei. Ja, ik weet niet of je het gelezen hebt, maar het is verschrikkelijk. Ja, er wordt steeds meer geklaagd door buren. Zo blijkt volgens de laatste rondgang van onder andere NOS Nieuws. Ja, een ruzie bijvoorbeeld over te harde muziek. Of een buurjongen die 's ochtends vroeg door het trappenhuis schreeuwt. Het begint vaak klein, maar burenruzies worden steeds complexer in Nederland. Dat melden de organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan onder andere de NOS. Het komt bijvoorbeeld dat mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Nou ja, in 2025 kwamen er ruim 20.000 meldingen van burenruzies binnen bij buurtbemiddelingsorganisaties in Nederland. Nou ja, volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid was 30% daarvan een complexe melding. Nou ja, 5 jaar geleden was dat nog maar 21%. Nou ja, in Breda bijvoorbeeld, daar is een burenruzie geweest. Die liep zo erg uit de hand dat een vrouw uit haar scootmobiel werd geslagen en haar bewustzijn verloor. Nou ja, het conflict met haar bovenburen begon als een simpele ruzie, want er was geluidsoverlast. Ja, en zo zijn er nog veel meer problemen. Escalaties, hè. Ja, buurtbemiddelingsorganisaties zijn daar zeer actief bij. Ja, in totaal zijn er meer dan 3200 bemiddelaars die zich vrijwillig inzetten om burenruzies te verhelpen. Ja, de meeste klachten gaan dus over geluidsoverlast, bijvoorbeeld muziek. Of kleine kinderen met knikkers die ze horen rollen. Ja, je hebt natuurlijk wijken die qua isolatie gewoon heel slecht in elkaar zitten. Dus dan heb je al gauw overlast, ja. Ja, normaal gesproken voeren twee buurtbemiddelaars de gesprekken. Dus dan gaan ze eerst langs bij de melder, dus degene die de klacht heeft. En daarna bij de andere partij. En als beide partijen daarvoor openstaan, dan volgt er waarschijnlijk een gezamenlijk gesprek. Zo vertelt de bemiddelaar. Ja, soms is dat niet nodig. Dan denken de buren na het aankloppen van ons, dit is toch eigenlijk te gek voor woorden. En dan wordt er weer vrede gesloten. Ja, ja, zo heeft iedereen wel eens last van klachten. Ja, ik moet eventjes vertellen, een privé kwestie. Maar ik wil het wel eventjes kwijt op de radio. We hebben bijvoorbeeld in het Van Vliethuis, achter in de tuin, hebben een hele oude boom staan. Die is wel, ik denk wel 20 tot 25 jaar oud. Het is een hele mooie boom. Ontzettend hoog ook, met hele mooie takken eraan en blaadjes. En het is echt een natuurfenomeen, vind ik zelf persoonlijk. Ik ben ook gek op bomen, want ja, bomen zijn natuurlijk de zuurstof van de aarde. En nou, nou is er door een van de buren, niet bij ons daarnaast, maar een paar huizen verder, is er een klacht ingediend omdat ze last hebben van die boom. Ja. En kwam eerst naar ons toe natuurlijk, hè, Van Vliethuis. Van hallo, goeiedag, we hebben een boom bij jullie in de tuin gezien en daar hebben we nogal last van. Kunnen we dat niet regelen dat we hem gaan snoeien? Nou, prima natuurlijk, hè, lekker snoeien. Ja, laat maar even weten of het inderdaad kan en dan gaan we dat regelen. Nou ja, gewacht. Wordt er in één keer aangebeld, staat in één keer de woningstichting voor de deur met we hebben een klacht gehad. Ja, daar krijg je burenruzies door, hè. Mensen die je niet communiceren met elkaar. En dan sturen ze in één keer de gemeente op je af omdat er een boom in de tuin staat. Ja, ik weet het niet hoor. Ik vind bomen, jongens, die bestaan al zo lang. Ja, en ik kan me wel een beetje voorstellen natuurlijk. Hè, moet natuurlijk wel gesnoeid worden. Dat gaat ook binnenkort gebeuren, hoor, dat even terzijde. Maar om dan gelijk een klacht in te dienen, jongens. Hè? Begint allemaal klein. En voor je het weet heb je een burenruzie te pakken. Hè? En er zijn zoveel andere dingen die veel erger zijn op de wereld. Hè? Dit is een liedje over bomen, The Trees That Whisper uit november 2020.

0: to believe we stood a chance, is what I will say.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat FM.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen twee mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: En dan kun je dingetjes verkopen. Ja, ik ben normaal altijd bezoeker. Nou, ik heb nou niet zelf verkocht, maar ik ben wel eventjes bij iemand wezen kijken. Die had daar een steentje staan met de meest grootste rotzooi die je maar kan verzinnen natuurlijk. Ja, en dat verkocht gewoon, joh. Ja, de meest raarste dingen gingen over de toonbank. Voor 20 cent, voor een euro, voor 3 euro, 4 euro. Maar het leukste vond ik gisteren, tijdens die mijnmarkt, mensen kijken. Ja, dan zit je op zo'n stoeltje, zeg maar aan de veilige kant, hè, dus aan de verkoopkant. En dan hoef je niks te doen, dan zit je gewoon een beetje naar mensen te kijken. En dan zie je allerlei pluimage voorbij komen. Ja, ik vind dat leuk, hoor. Ik vind dat echt leuk. Nou ja, en daar draaide ik eigenlijk een beetje Shania 2 voor. Man, I feel like a woman, want je zag ook van alles rondlopen. Het is echt de meest uiteenlopende pluimage. Ja, het was wel leuk. Ja, en er werd trouwens ook wat nieuws gedaan. Want normaal is het zo bij de mijnmarkt. Dan, als mensen dan spullen over hebben, dan gaan ze natuurlijk de boel gratis aanbieden. Om er vanaf te raken. Dat deden ze natuurlijk. Maar na de hand was het zo dat ze de troep vaak bij de afvalbakken neerzetten. Van ja, dan zijn we er vanaf. Maar dat mocht dit jaar niet. Nee, dus er stonden ook mensen toezicht te houden dat het niet gebeurde. Dus iedereen die moest al zijn onverkochte spullen ook weer meenemen. Ja, en dan werden de auto's weer volgeladen. En, maar het was een hele gezellige dag, hè. Ja, gisteren dus de mijnmarkt in Tilburg. Ja, dat is altijd in mei, hè. Dus volgend jaar kun je alvast op de agenda zetten. Goed, ik zei het al, Pastoor Servaas zit normaal altijd op zondag. Maar we hebben beloofd om af en toe eentje te herhalen. Niet elke dag, maar af en toe dan knallen we er eentje in. Zo hebben we er vandaag ook weer eentje gevonden. En die stamt van november 2025.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier.

0: goede genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Wat mij gisteren is overkomen was lachwekkend, maar ook wel een beetje griezelig. Ik stond lekker in het zonnetje te schoffelen, de zonhoed achter op het hoofd. Ja, ik doe af en toe nog wel eens wat in de tuin. En plotseling zag ik het hoofd van de buurman boven de heg. En ik schrok. De goede man was krijtwit. Hij beefde hevig, verzonk op zijn knieën en stamelde. En toen sprong hij onverwacht op, holde naar zijn achterdeur of de duvel hem op de hielen zat. Wat bedoelde die verdraaide kerel met zijn... Maar het werd nog onbegrijpelijker. Toen ik over een bloemkool naar de groenteboer liep, merkte ik dat hij menigeen mij perplex nakeek. Hopman Perenboom passeerde mij op zijn renfiets en vrolijk riep ik, goedemorgen Hopman. De wens had een verbijsterende uitwerking. Perenboom keerde het hoofd om, sperde ontzet de mond open en reed met een knal tegen een lantaarnpaal. Geschokt rende ik naar hem toe. Goeie genade, mompelde de leider. Nee hoor, dat is een lantaarnpaal, zuste ik. Ik zal me kraken pitten, vervolgde hij moeilijk. Mijn fiets is kapot en u leeft nog? Ja, zei ik koeltjes. Moet ik sterven omdat jij tegen een stomme paal rijdt? Maar hebt u de kranten niet gelezen, riep hij. En nog niet, zei ik. Wat is dat toch gaande? En toen zei Perenboom ongeduldig, in de krant stond uw overlijdensbericht. De groenteboer greep met beide handen vast aan zijn toonbank. God beware me, stamelde hij. En ik zei, wat is er gaande? De groenteman vertelde het en iedereen kocht een krant uit het rek om te lezen. Hoeveel kost die bloemkool, vroeg ik. Voor u, gratis, zei de man met een wit lachje. Ha, die dooie, riep Bert de Koster toen ik thuis kwam. Welk idioot heeft dat berichtje geplaatst? Ik wist het niet en de redactie van de krant wist het ook niet. Via de postbus was een stukje binnengekomen en men had er een verhaantje bij gemaakt. Bert las voor toen we lekker in het zonnetje bij de vijver zaten. De pastoor heeft een zeer veelbetekend leven voor het parochie gehad. Vooral de bejaarden en de verenigingsleven hebben veel aan hem te danken. Met niet aflatende ijver zorgt hij voor de aan- en toevertrouwde schaapjes. Zijn beminnelijke verschijning en belangstelling voor iedereen... Ja, zei ik, scheen maar uit. Ik werd groot van verlegenheid. Ik vind het maar sterk overdreven, zei Truus de huishoudster.

beminnelijke verschijning belachelijk. Wat gaat er verder gebeuren? Vroeg Bert de Koster en schonk voorzichtig een drupje cognac in zijn koffie voor de schrik. We zullen wat moeten rectificeren, zei ik. Maar ondertussen sta ik wel mooi voor aap. En toen kwam mevrouw Kloets, de voorzitter van Moeder Weelde, door het hek de tuin binnen. Ze was hemel in het zwart en zag eruit als een ruiende kraai. Jezus, riep ze. En ze liet haar tasje vallen. U leeft nog? Inderdaad, zei ik. Maar dat is toch geen stijl, riep ze verontwaardigd. Ik heb hem een krans namens Moeder Weelde besteld. Al dat goede geld naar de Filistijnen en de kas is toch al zo mager. Verongelijkt zonk ze neer op een tuinstoel. En Truus gaf haar een kopje koffie. Ja, ook graag cognac, zei Kloets. En ik blijf erbij. Het is geen werk. 40 gulden en u zit daar schaamteloos te leven. En, zei ze, meneer Pastoor, als je nog eens wilt overlijden, wil je dan zo goed zijn om dat mij even aan mij te vragen? Ik was erg geschrokken, maar ik vergaf haar.

Francie Bauer en de luchtballon. Ja, lekker om dit weer een luchtballon in te duiken. Ja, ik niet hoor, ik heb hoogtevrees. Maar het is misschien wel een optie om dat tijdens de zomer een keertje te gaan doen. Hè? Met de luchtballon lekker alles bekijken van bovenaf. Ja, Nederland geniet al een tijdje van hoge temperatuur. Het kan zelfs vandaag 29 graden worden. Ook in andere delen is het warm van Europa. Groot-Brittannië en Frankrijk die noemen het zelfs uitzonderlijk heet. Ja, het is vroeg in het jaar, zo zeggen ze. In Spanje wordt momenteel de hoogste temperatuur gemeten. In Madrid loopt de temperatuur op tot 32 graden. In Sevilla is het zelfs 36 graden. In het zuidwesten van Spanje, aan de grens met Portugal, kunnen de temperaturen de komende dagen zelfs 38 graden bereiken. Ja, Frankrijk heeft ook een hittegolf, want daar is het ontzettend warm. Ja, een warme lucht wat uit Marokko komt, dat wordt door een hoge drukgebied aangewakkerd. Zo kan het vandaag bijvoorbeeld in Parijs al 33 graden worden. Hè? Ja. Ja, het is vandaag tweede Pinksterdag. Veel mensen zijn vrij, ze gaan erop uit. Friesland, tipje, de Fiets Elfstedentocht wordt daar gehouden. Ja, in Rotterdam eindigt de Europa Run. Dat is de non-stop estafetteloop vanaf Frankrijk of Enschede naar Rotterdam. En alle teams die finishen vandaag, als het goed is, op de Koolsingel. En paus Leo die presenteert een gewichtelijk pauselijk document over de gevaren van AI. En Willem II uit Tilburg, ja mensen, wordt vandaag gehuldigd. De Tilburgse club mag komend jaar weer Eredivisie gaan spelen. Na de winst op FC Volendam dit weekend. Dus dat wordt weer leuk. Dat is, het is feest. Er was ook al heel veel vuurwerk te horen in Tilburg. Dus wat dat betreft hebben ze een lekker feestje gehad al. Ja, en vandaag worden ze dus gehuldigd. Hè? Ja, en Jesper Jong, de tennissen en Bottic van de Zandschulp, die komen in actie in de eerste ronde van Roland Garros. En ook zijn de finales in het landskampioenschap hockey. Alle play-off finales zijn natuurlijk weer te zien via een bekende app. Ja, en een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd. Daar waren ebola-patiënten die daar verpleegd werden. Ze wilden dat de hulpverleners de lichamen van de overleden geliefden zouden vrijgeven. En ja, de afgelopen week werd er in Congo twee keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Ja. Goed, het zit erop, hè? Het is klaar, hebben we niks meer? Nee, niks. Nee.

Dit was het weer voor de Wekker Wakker. Geniet van het mooie warme weer. Wel insmeren en oppassen en veel hydrateren, hè. Veel water drinken, want het is warm. We gaan eruit met Supertramp. I give a little bit. Tot morgen.

0: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort-Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 10:45. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort-Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel, Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
24: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
25: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
26: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
27: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
28: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen twee mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort-Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 10:45. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort-Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen twee mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lijnstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat, de sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
19: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
20: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
21: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
22: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
21: Klinkt goed.
22: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
23: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
24: Mag.
25: Wat mag?
24: Je weet wel Mac.
25: Hè?
24: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
26: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
27: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
28: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
29: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
32: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen twee mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert Netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij vaak jarenlang in onzekerheid leven. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen 2 mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
10: Flex Estate. Own your deal.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
17: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
18: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
19: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
20: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
21: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
22: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
21: Help je mee?
23: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
24: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
25: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
26: Ah, mijn rug.
27: Beweeg.
26: Hé, wat? Huh?
27: Ik ben het. Je rug.
26: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
28: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
29: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
30: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
31: Schakel maar in.
32: Van harte welkom.
33: Schakel maar in.
31: En geniet.
34: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
31: Gewoon lekker lang luisteren.
35: Wat zegt u?
36: Gewoon lekker lang.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen twee mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond, hier op Langstraat FM.

0: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat FM.
1: It's a top me selector.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
23: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
24: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.

De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Channel 5, this is the deal. Daarmee begonnen we de middagmix op deze maandag. Tweede Pinksterdag, dames en heren. Deze warme Pinksterdag. In de studio een graadje of 23. Goed te hebben nog hier. Maar buiten is het eigenlijk thuis van 32 graden hier. Dus raampje dicht. Gordijnen een beetje dicht. En dan blijven we toch nog wel redelijk koel in de studio. En ze doen dan toch nog een middagmix tussen 2 en 3 uur op deze maandag. De middagmix. Het gaat vanavond de hits van nu. En natuurlijk de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl. Je kunt mailen. Je kunt ook appen eventueel. Dat is misschien makkelijker. Het 06-nummer. De WhatsApp van de studio is 06-21-21-32-10. En uiteraard kun je meekijken in de radiostudio via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met twee O's en N's. www.rijnroosendaal.nl. En via de tab Rijn Live kun je meekijken. Het gaat vanavond wel de hits van nu. Sien van de Kamer met het regio nieuws. En weer en verkeer hebben we nog voor je. En uiteraard muziek uit de Fris en de 50. Doen we regelmatig de actuele hits. Ook die hoor je hier in deze middagmix. Ook vandaag. Kevin Harris en Jesse en Satisfy klinkt zometeen.

terug in de jaren 90 met de dijk. Laat het vanavond gebeuren. Wat er gaat gebeuren, weten we niet. Dat mag je aan de eigen fantasie overlaten. Maar het zal wel heel spannend zijn, anders maak je daar geen nummer van. Zing je daar niet over, in een liedje. De dijk, laat het vanavond gebeuren. Terug naar 1997. Jouw middagmix op maandag. Op deze warme maandag met temperaturen van ruim 30 graden. Zometeen gaan we nog uitgebreide weer doen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen twee mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Stel maar voor, hè. De man belt aan. Heeft u een hond? Tja. Hond heeft niet in de gaten dat hij zijn mond moet houden als de inspecteur aanbelt, maar dat weet die hond niet. Maar fijn, net weer jongens. Dus even kijken. De zon schijnt vandaag volop. Op uitgebreide schaal is het zomers warm. Op veel plaatsen komen de maxima uit tussen de 27 en 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond blijft het nog lange tijd warm en zonnig. Ook vannacht is het helder en koelt het af naar zo'n 12 tot 16 graden. Morgen staat opnieuw een echt zomerse dag op de planning. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen op naar 29 tot 31 graden, waarmee het waarschijnlijk de warmste 26 mei ooit wordt. Nou, we gaan zien of dat gaat gebeuren. Morgen weten we dat. Dan de verkeersinformatie. 98 kilometer aan files, in totaal 39 files. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2, Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Vessem. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Er staat 4 kilometer file, de vertraging 4 minuten. En ook tussen afrit Budel en Leende knelt het. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. Staat 5 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. Staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 18 minuten. En ook tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Feyenoord knelt het. 4 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. Stilstaand verkeer al daar. En ook tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum knelt het. De weg is daar dicht. Langzaam bij het stilstaand verkeer is een spoedreparatie aan de orde. Er staat wel zo'n 5 kilometer file al daar. En als laatste de A27 Gorkum richting Breda tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout-Zuid. Langzaam bij het stilstaand verkeer. Linker rijstrook is dicht. Staat een kapotte auto. 3 kilometer file. De vertraging zo'n 4 minuten. Oké, dat gezegd hebben we. Jouw middagmix op deze maandag, tweede Pinksterdag. Met McCollum, Todd en Earrings.

0: Harderwit. Terug te vinden in de flitsende 50 van dit moment. Luidt ons daar origineel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor, je mag me daarbij helpen. Is rustig inschieten op twee manieren. Even appen op 06 21 21 22 10. Dan wel mailen. Middagmix@langstraatmedia.nl. En dan komt het ook aan hier en dan gaan we er mee aan de slag voor je. De ene valt geleend van de ander. En hoe het dan in elkaar steekt, dat leggen we dan bloot twee plaatjes bij praten zoeken. Eerst door snel in te zetten, dan de cover. Doorstapmoment tactvol te kiezen, zodat de relatie duidelijk wordt. Dat doen we vandaag met de twee volgende werkjes. Het was in 1976 dat Gallagher Allell de single I Wanna Stay With You uitbracht. Was geen groot hit in Nederland, heeft de tipraden gestaan, stond er 5 weken in en het haalde nog net de 7e plaats in de tipraden. Eigenlijk een beetje vergeten, maar toch niet helemaal, want in 1993 aan de cover, we gaan die plaat nieuw leven inblazen in een ander jasje. En dat werd wel even ook wel een bescheiden hitje volgens mij in de top 40, aan de cover, eens even kijken. Nee, bleef de tipraden plaats zo te zien. En de cover kennen wij van Baker Street en Never Let It Slip Away, ook covers overigens. En ook dit is een cover en die heeft het ook maar een paar weken volgehouden. 5 weken tipraden en het haalde de 12e plaats. Dus allebei tipradenplaten. En de cover deed het iets minder goed. Je mag zo'n paaltje dan leuker vinden. Het origineel van Gallagher Allell. I Wanna Stay With You uit 1976. Of weer de cover van Undercover. I Wanna Stay With You uit 1993. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel.
2: En de cover.

0: Ga je het nog snel te coveren? Het is dadelijk dat Gunnar and Lil en Stay With You uit 1976 toch wel een inspiratiebron was van de cover. En wat een Stay With You uit 1993. En zo geschieden. Erik, die hebt nog eventjes, zit momenteel buiten te luisteren naar de middagmix onder een parasolletje met een drankje. Het is warm. Erik, kan je vertellen, als we dadelijk klaar zijn met de uitzending, gaan we ook nog even een drankje doen. Dus gaan we nog eventjes de innerlijke mens verwennen, om het zo maar te zeggen. Met name dan met wat gisternat. Dat doet het altijd wel goed met het warme weer. Maar eerst even de uitzending doen, jongens. Eerst even de uitzending afmaken en dan hebben we het biertje ook weer verdiend. Zo gaat dat. Jouw middagmix, de hit van nu. En je kan stemmen op de lijst. Je kunt aankleuren, je kunt vertellen welke plaat jij de beste vindt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.

De Flats de 50 in de lijst der lijsten. Wij voorzien dat dit een redelijk grote hit wordt. De lanceerschijf of flitsschijf voor deze week. Ruben Hillen en 20 Seconds. Aankomende zaterdag weten we of deze plaat het gaat halen. Het is vandaag maandag, het is zonnig, het is warm. Tweede Pinksterdag in de middagmix daaraan. 3 A's, geloof in het leven, klinkt nu.

corona. Fris corona biertje. Dat kan prima met dit weer. Beste mensen, het programma is alweer klaar. Ik dank je weer voor het volgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Dan weer meer goud van oud, garandeerd van u. En de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl of via de WhatsApp op 06-21-21-32-10. De laatste, Monica Neel, een begging for more. Ik zeg tot morgen, dan weer in de Middagmix. Tot dan, hoi.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Bravo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
10: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
17: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
18: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
19: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
20: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
21: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
22: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
23: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
22: Help je mee?
24: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
25: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
28: Vaarwel, oude onderbroek.
27: Ich bin Andy Meister.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시련도

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen 2 mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon.

0: gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen-op-Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een

0: match?
1: Jazeker.
0: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

0: lekker zomers begin, jongens. 30 graden hier buiten. En hier binnen, aircootje aan, 21, 22 graden. Heerlijk.
1: Van Zessen klaar met Anton Nachtveld.
0: Welkom bij de extended version van Zessen klaar op deze tweede Pinksterdag. Het is vandaag 25 mei 2026. Vandaag feliciteren we ook Vicky Gijzemans uit Weelde in België. Zij is vandaag jarig. Ik ga niet vertellen hoe oud dat ze is geworden. Nog steeds een jonge blom. Voor haar straks een fijn streepje muziek in elk geval. Dankjewel, Rijn Roosendaal. Hij was er tussen 2 en 3. Niet in een extended version. Dat was even een technisch probleempje. Dus hij is morgen gewoon weer. Hij zit nu lekker te luisteren met earplugs in. Op het terras met Frans. Lekker aan een koele versnapering. En ik zit in een gekoelde ruimte, een gekoelde studio. En ik presenteer tussen nu en 6 uur van 6 klaar met uiteraard de speciale aanbieding. We hebben de flitsschijf, weerverkeer en de lekkerste muziek zoals de spiksplinternieuwe Chaka Khan. Dit is Shaxella.

Ja, dag hoor. Goodbye. 1965. En goodbye, my love. The Search is lekkere zomerse klanken. Gaan even kijken of het tijdens het zomersweer ook druk is op Glansvegen staan. Slechts 32 kilometer file, jongens, dus dat valt allemaal reuze mee. De A2, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Ullestraat en knooppunt Kruisdonk. 5 kilometer file en dat is oplopend in elk geval. En de N57... Stilstaan verkeer op de hoofdrijbaan tussen aansluiting Stellendam en Potzeelanden. 6 kilometer al daar. En dat was het eigenlijk zo'n beetje. Het is heerlijk, lekker doorrijden als het ware. Het is 5:10. Langstraat FM 105.7, 106.8. En uiteraard DHB Plus kanalen 6C en 8A. En langstraatmedia.nl in beeld en geluid. Van zessen klaar en dan klik je op de programmatie van zessen klaar. En dan zie je me in beeld, ik ben aan het zwaaien. Of gewoon via de eigen site antonlachzaam.nl. Tot 6:00 van zessen klaar XXL met Boy Meets Girl. Ook in de zomer, lekker zweten. Dit is Waiting for a Star to Fall. Goedemiddag.

Dat was de flitsschijf van deze week, Ruben Hillen. Hij won voor het eerst sinds de terugkeer van The Voice of Holland, won hij de editie 2026. 4 voor half 5. Zometeen hebben we Calvin Harris. We hebben het regionaal nieuws met Sien van der K. En eerst even een weer zo lekker deuntje die je zeer zeker zal bevallen tijdens de hoge temperatuur. Bobby Goldsboro. En Summer, the first time op Langstraat FM. Was a hard

0: Van de jaren wat geleden alweer Calvin Harris. En Summer. Het is bijna 5:05. We gaan eens kijken of Sien van der Kaan nog wat te melden heeft.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Sien van der Kaan. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen 2 mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Sim van der K. voor het regionale nieuwsupdate. Meer over een uur. Het is het lange Pinkse weekend volop zomers. Met veel zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Ook vandaag is het veelal zonovergoten bij 26 tot wel eens 29 graden. Morgen nog een uitzonderlijk warme dag met op grote schaal tropische temperaturen. Daarna is het tijdelijk wat minder warm. Onder een vrijwel strak blauwe lucht wordt op grote schaal zomers warm. Het is in ongeveer 29 graden in de Langstraat. Lokaal is een tropische 30 graden ook niet uitgesloten. Ideaal weer voor een verfrissende duik in het zwembad of een middag aan het water. Zorg wel ervoor dat je je goed insmeert. De zon is met zonkracht 6 erg sterk en de onbeschermde huid kan al binnen een kwartier verbranden. Vanavond blijft het nog lang warm met de temperaturen die tot zonsondergang ongeveer 21:45 nog ruim boven de 20 graden liggen. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af na 12 tot 15 graden. In de stedelijke gebieden kan het nog enkele graden warmer blijven. Dan de dag van morgen. Doen we er nog een schepje bovenop. Dan is het veelal zonovergoten en de aangevoerde luchtsoort is nog net even warmer. Op grote schaal kan het zelfs tropisch warm worden met 30 graden in de kustgebieden. Tot maar liefst 233 graden in de Langstraat.
2: Goedemiddag. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat.

0: 11 over half 5. Coldplay en Viva la Vida 2008. Een automobilist is vanmiddag tegen een lantaarnpaal in de Mugheuvelstraat in Os gereden. Door de klap belandde de auto kort ondersteboven in de greppel. Twee inzittenden van de auto konden zelf uit de auto komen. Er kwam nog een ambulance naar de plek van het ongeluk toe, maar die was uiteindelijk toch niet nodig.
1: Zomer op je radio.
2: Zomer op je radio.
0: Nog niet duidelijk waarom de automobilist de lantaarnpaal aanreed. Een bergingsbedrijf gaat de beschadigde auto in elk geval ophalen. Dit is Vanessa Paradis.

dat de tweede Pinksterdag is, hoor je hem straks over een uurtje nog een keer. Speciale aanbieding DJ Lucius en Milo en Forever, inderdaad, Forever Young. Tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Boksel rijden de komende uren geen treinen. Dat komt door een aanrijding op het spoor bij Vught. Nederlandse Spoorwegen denkt dat de treinen zo onderbij 6:30 vanavond weer gaan rijden. Een woordvoerder zei zojuist dat de NS bezig is met het regelen van vervangend busvervoer. Wanneer dat rond is, kunnen reizigers dat zien in de reisplanner. Dus mocht je nog gaan treinen tussen Den Bosch en Tilburg en Den Bosch en Boksel, dat kan pas vanaf 6:30 vanavond. Er wordt vervangend vervoer geregeld, als het ware. Het is 8 minuten voor de klok van 5. Sterkte, mocht u in die trein zitten. Het zal een hitte zijn, denk ik. Voor jullie allemaal, Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.

0: altijd maar zo, hè? Maar dan anders. Het is 3 uur.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gaza-strook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen-op-Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
17: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
19: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
20: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
21: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
20: Klinkt goed.
21: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
22: Mag.
23: Wat mag?
22: Je weet wel Mac.
23: Hè?
22: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
24: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
26: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
29: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
28: Help je mee?
30: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
31: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
32: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
33: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
34: Schakel maar in.
35: Van harte welkom.
36: Schakel maar in.
34: En geniet.
36: Dus
0: streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
2: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

The Boys of Summer. Don Henley uit 1985. Daarmee werd het 12 minuten over de klok van 5. Een prima goedemiddag. Tot 6 uur nog van 6 uur klaar. En de eerste donderdag van juni gaan zo'n 5000 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez op. Ze beklimmen deze berg maximaal 6 keer met als motto: opgeven is geen optie. Sinds 2006 is er ruim 245 miljoen euro opgehaald voor de kankerbestrijding. Voor de editie van 2026 hebben ze onder andere Douwe Bob benaderd om de hymne te schrijven en te vertolken. Het was zondagavond bij Helene Hendricks te zien op tv. Dit is Douwe Bob.

1980, Rupert Holmes. Bekende van de Pinnacolada Song. En dit was ook een groot hit. 6 weken top 40, nummer 18. Voor him, him, what you gonna do about him. Ondanks de hitte van vandaag komen veel Willem II supporters massaal naar de Heuvel in Tilburg voor de huldiging van de Willem II-selectie. Die dus Volendam aan de kant schoven. En ze doen de toch promotie naar de Eredivisie in het werk wisten te stellen. De Heuvel is redelijk vol en de huldiging die op dit moment zo'n beetje gaat beginnen, die is ook op de Kortheuvel in de diverse kroegen en schermen te volgen al daar. Dus gezellig drukte in en rondom Tilburg voor de huldiging van Willem II. En ook namens iedereen van Langstraat. Van harte gefeliciteerd en tot volgend jaar in de Eredivisie. 17:50, tijd voor wat verstaanbare muziek. Dit is Roxanne Hazes en Tranen in de Giftshop.

En wat is het? Oh, it's summertime. Dat was Billy, Hobby Horse. En Summertime 1972. Dit was een aantal weken geleden nog onze flitsschijf. Dames uit Feyenaard. Dit is O'Gene and Something Perfect.

0: blijft heerlijke muziek, jongens. Lisa Stansfield, 1990. En Live Together. Burgemeester Fleur Greper van Tilburg, die overhandigt op dit moment op het podium in de Heuvel in Tilburg een speciaal schild aan de spelers van Willem II. De winnaar van de keukenkampioendivisie krijgt een gouden schild, nummer 2 een zilveren variant. En voor de winnaar van de play-offs, Willem II, staat een gouden schild klaar, maar dan met extra gravure play-offs. Zo om erbij een uur of vijf kwamen de spelers aan op de Heuvel in Tilburg, al waar ze dus op het moment gehuldigd worden in een overvolle heuvel. En korte heuvel, kortom, centrum van Tilburg is in tricolores gehuldigd, als het ware. Meer regionaal nieuws hoor je nu van Siem van der Kaag.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaag. Een ongekende drukte dit weekend bij de Woonexpress op de Woonboulevard in Waalwijk. De winkel hield in het Pinksterweekend een leegverkoop omdat ze straks moeten sluiten voor de heropbouw van de meubelboulevard. De boodschap alles moet weg was bij veel mensen aangekomen. De winkel stond bomvol en de mensen stonden urenlang in de rij voor de kassa. Tweede Pinksterdag is de laatste dag van de verkoop. De gemeente Dongen heeft een perceel gekocht om de waterafvoer in woonwijk Te Biezen te verbeteren. Met de aankoop kan een sloot aan de noordkant van de wijk worden verbreed om het wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook wil de gemeente het gebied groener inrichten en een wandelverbinding maken met het natuurgebied. De grond kost ruim 1 miljoen euro en de officiële overdracht staat gepland voor het najaar van 2026. De gemeenteraad van Waalwijk heeft unaniem gestemd met tijdelijke toiletten bij het stadstrand. De motie was ingediend door meerdere partijen omdat sanitaire voorzieningen ontbraken bij het recreatiegebied. Het college wil tijdens het zwemseizoen 2 mobiele toiletten en een plaskruis plaatsen, wat naar verwachting zo'n 20.000 euro kost. De tijdelijke voorzieningen blijven nodig totdat volgend jaar een nieuw horecacomplex opent bij het Lido. De gemeente Heusden gaat de komende tijd controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan de komende periode langs de deuren om te kijken of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld bij de gemeente. Inwoners die geen belasting betalen voor hun hond riskeren een mogelijke boete. Volgens de gemeente is de hondenbelasting verplicht en wordt de opbrengst gebruikt voor handhaving rondom het hondenbeleid. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Siem van der Kaag, voor het regionale nieuws. Morgen meer regionaal nieuws. Vanavond en vannacht is er een zwoele zomeravond en nacht. Het blijft nog lang warm buiten met temperaturen die tot zonsondergang, wat zo om en bij 9:15 is, nog ruim boven de 20 graden liggen. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. In de stedelijke gebieden kan het nog enkele graden warmer blijven. Morgen, dinsdag, doen we er nog een schepje bovenop. Ook dan is het veelal zonovergoten en de aangevoerde luchtsoort is nog net even wat warmer. Op grote schaal kan het zelfs tropisch warm worden met 30 plus in de kustgebieden tot lokaal 2 à 33 graden in de Langstraat. Daarmee wordt de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen gevoeld. Door de hoge luchtvocht in combinatie met weinig wind kan het extra benauwd aanvoelen. Hou hier rekening mee als je iets actiefs moet ondernemen. In de loop van de middag draait de wind naar het noorden en neemt die iets in kracht toe. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur in het noorden en in de avonds vrij snel inlevert. In het zuiden blijft het hier in de regio nog lang warm. Morgen, woensdag, dan volgt er een verkoeling. Dan wordt het vanuit het noorden koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt. Zo wordt het in het noorden 16 tot 19 graden, in het midden en het zuiden nog altijd een knappe 20 tot 25 graden. Daarbij blijft het nog altijd warm voor de tijd van het jaar. Neerslag staat wederom niet op het programma.
2: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM.

0: Ja, dat zeg je volgens mij tegen alle heren of dames. Als de heren het zeggen, zeggen ze het tegen de dames. Als de dames het zeggen, inderdaad, de heren. Bet that what you say to all the girls. 1987. Dat was muziek van het damestrio My Type. Het is 6:12. Smakelijk eten. Dit is Van Zessen Klaar. Langs ADFM.
1: Zet de airco aan. Anton Nachtzaam maakt de zomer heter en beter. Anton Nachtzaam van Zessen Klaar. Lekker.

Milo. Just remember. En Forever Young. Dat was de speciale aanbieding. Je hoort hem heel deze week hoor je nog langskomen in die hoedanigheid. Dus 6:10. Van 6 klaar voor maandag 25 mei 2026 loopt een beetje op zijn eind. Nee, het is niet te warm. We hebben echt gewaarschuwd dan Marcel. Dit is Wax and Right Between the Eyes. We gaan terug naar 1986.

helaas. Laia Heat, die moesten we een klein beetje aanbreken, want het is inmiddels 3 minuten voor de klok van 6. Dat betekent dat we ribbetje weer de benen gaan nemen, zoals we in Vlaanderen zeggen, hier net over de grens. Morgen zijn we er weer, niet tussen 4, maar tussen 5 en 6. De reguliere van 6 klaar. Live van Studio 626 in Putten. Uiteraard voor Langstraat FM en op Langstraat FM in beeld en geluid. Zometeen na 6 uur, veel plezier met de collega's. Non-stop muziek allereerst vanaf 6 uur. Wees er nog een hele genoeglijke tweede Pinksterdag en tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed!
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
17: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
23: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder twee Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, al dus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.